veel en daardoor niet die geld. Want je bent dat veel, dat je niet wil vodka, veel het je veel, zo'n roewerkje, dat mooi denk je wel. Kom, zo'n kabon, lach niet, kijk nog neer, staat goed, heeft die, met die aardzoekel. Hey, joh, het bent die van, nee, je hebt die velkeer en vlieg het worst, veel en daardoor niet die geld.